0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toe.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik

zijn aan elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

als Trost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of

0: gewoon zin in gezelligheid. De Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie de Nijl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Duffel wil de woning in de Kiliaanstraat 57 afbreken. Zo komt er ruimte voor de uitbreiding van het Louis-Celsplein en de latere heraanleg van de Kiliaanstraat. De gemeenteraad keurde het dossier op maandag 22 juni goed. De werken kosten naar schatting 104.000

0: 3117,66 euro, inclusief BTW. Ook de aangrenzende muren worden afgewerkt. Volgens schepen Luc van Houtven gebeurt de afbraak veilig en met respect voor de buurt. De gemeente wil van de omgeving een aangenamere, veiligere en mooiere plek maken. Een fietser is woensdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Groeningenlei in Kontich. Het ongeval gebeurde rond 13:30 ter hoogte van het Kontichhof. De hulpdiensten brachten de fietser in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een verkeersdeskundige onderzoekt de zaak. De weg werd in beide richtingen afgesloten. De politie leidde het verkeer om. Slachtofferhulp ving getuigen op. Rond 17 uur werd de Groeningenlei opnieuw vrijgegeven. Morgen vrijdag wordt een bijzonder warme zomerdag met een afwisseling van zon en enkele wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 37 graden. Zaterdag blijft het erg warm met maxima rond 36 graden. Er is meer bewolking en later op de dag kunnen plaatselijk een onweer of enkele stevige buien ontstaan. Zondag koelt het duidelijk af. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op enkele buien. De temperatuur haalt nog ongeveer 28 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.nl.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Scholen in Willebroek, Bornem, Puur Sint-Amans en Boom krijgen samen 2052 zonnepanelen. Go Scholengroep Rivierenland investeert bijna €740.000. De panelen moeten jaarlijks ruim €310.000 besparen op de energiefactuur. Ook elders plaatst het Go zonnepanelen. In 10 maanden tijd kwamen er meer dan 40.000 panelen op 400 scholen in Vlaanderen en Brussel. Dat gebeurde met Europese steun. Binnenkort leveren de zonnepanelen ongeveer een derde van alle stroom die de Go-scholen samen verbruiken. De sponsorloop van de drie Lintse basisscholen bracht bijna €8.000 op voor VZW Petit Pierrot. De leerlingen van De Lintwijzer, De Wilg en Mater Christi liepen op 3 juni samen ruim €7.000 bijeen. Het lokaal bestuur deed daar nog €600 bovenop. Petit Pierrot wil in Ukkel een centrum openen voor kinderen met een ernstige, meervoudige beperking. Zij krijgen er aangepaste begeleiding, dagopvang en zorg. De VZW werd in 2024 opgericht door Manon van de Wallen en Thibaut Vianen. Het centrum moet in 2028 openen. Morgen vrijdag wordt een bijzonder warme zomerdag met een afwisseling van zon en enkele wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 37 graden. Zaterdag blijft het erg warm met maxima rond 36 graden. Er is meer bewolking en later op de dag kunnen plaatselijk een onweer of enkele stevige buien.

0: ontstaan. Zondag koelt het duidelijk af. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op enkele buien. De temperatuur haalt nog ongeveer 28 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilde. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: tickets anymore.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Maandag 29 juni om 20 uur 's avonds is er de cd-voorstelling van Sharing the Blues. Een evenement van VZW De Vrienden van het Groot Verzet. Belgicana op zijn best. Deze topartiesten worden beschouwd als een van de sterkere livebands in België. Met hun heerlijke mix van veel goesting, gevoeligheid en humor. En bovenal hun aanstekelijke echtheid. Maandag 29 juni komen ze hun tweede cd voorstellen op het podium van het Groot Verzet, IJzerenwegstraat 55 te Lint. Voor kaarten kan je mailen met het aantal plaatsen en het woord blues naar concerten@hetgrootverzet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Edegem start op 29 juni met werken in de Kontigstraat. Een twintigtal betonplaten wordt verstevigd. Bewoners klaagden over lawaai en krillingen door het verkeer. De werken beginnen aan de Bonnieverlei en gaan richting Gemeendeplein. De straat is tussen de Bonnieverlei en de Monseigneur Carduinlaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. Auto's en bussen volgen een omleiding via de Bonnieverlei en de Hovenstaat. De werken duren ongeveer een week. Het weer kan de planning beïnvloeden. Bestuurders moeten de tijdelijke verkeersborden strikt volgen. Het Food Truck Festival in Lint gaat dit weekend niet door. De organisatie annuleert het evenement door de voorspelde hitte. Volgens Uit in Lint en het lokale bestuur is de beslissing genomen voor de veiligheid van bezoekers, medewerkers en standhouders. Door de hoge temperaturen zou het festival niet comfortabel en veilig kunnen verlopen. Het evenement wordt mogelijk later ingehaald. De organisatoren zoeken naar een

0: Nieuwe datum. Wanneer die bekend is, volgt meer informatie via de gemeentelijke kanalen en de website. Morgen vrijdag wordt een bijzonder warme zomerdag, met een afwisseling van zon en enkele wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 37 graden. Zaterdag blijft het erg warm met maxima rond 36 graden. Er is meer bewolking en later op de dag kunnen plaatselijk een onweer of enkele stevige buien ontstaan. Zondag koelt het duidelijk af. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op enkele buien. De temperatuur haalt nog ongeveer 28 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer zover, de opendeurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimme, springkasteel, er is drank, snacks en ijs. 28 juni, opendeurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Wit-Vrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Froe Froe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Torto. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Torto, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Froe Froe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/torto. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Duffel wil de woning in de Kiliaanstraat 57 afbreken. Zo komt er ruimte voor de uitbreiding van het Louis-Celsplein en de latere heraanleg van de Kiliaanstraat. De gemeenteraad keurde het dossier op maandag 22 juni goed. De werken kosten naar schatting 104.117,66 euro, inclusief BTW. Ook de aangrenzende muren worden afgewerkt. Volgens schepen Luc van Houtven gebeurt de afbraak veilig en met respect voor de buurt. De gemeente wil van de omgeving een aangenamere, veiligere en mooiere plek maken. Een fietser is woensdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Groeningenlei in Kontich. Het ongeval gebeurde rond 13:30 ter hoogte van het Kontichhof. De hulpdiensten brachten de fietser in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een verkeersdeskundige onderzoekt de zaak. De weg werd in beide richtingen afgesloten. De politie leidde het verkeer om. Slachtofferhulp ving getuigen op. Rond 17 uur werd de Groeningenlei opnieuw vrijgegeven. Morgen vrijdag wordt een bijzonder warme zomerdag met een afwisseling van zon en enkele wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 37 graden. Zaterdag blijft het erg warm met maxima rond 36 graden. Er is meer bewolking en later op de dag kunnen plaatselijk een onweer of enkele stevige buien ontstaan. Zondag koelt het duidelijk af. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op enkele buien. De temperatuur haalt nog ongeveer 28 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Scholen in Willebroek, Bornem, Puur Sint-Amans en Boom krijgen samen 2052 zonnepanelen. Go Scholengroep Rivierenland investeert bijna €740.000. De panelen moeten jaarlijks ruim €310.000 besparen op de energiefactuur. Ook elders plaatst het Go zonnepanelen. In 10 maanden tijd kwamen er meer dan 40.000 panelen op 400 scholen in Vlaanderen en Brussel. Dat gebeurde met Europese steun. Binnenkort leveren de zonnepanelen ongeveer een derde van alle stroom die de Go-scholen samen verbruiken. De sponsorloop van de drie Lintse basisscholen bracht bijna €8.000 op voor VZW Petit Pierrot. De leerlingen van De Lintwijzer, De Wilg en Mater Christi liepen op 3 juni samen ruim €7.000 bijeen. Het lokaal bestuur deed daar nog €600 bovenop. Petit Pierrot wil in Ukkel een centrum openen voor kinderen met een ernstige, meervoudige beperking. Zij krijgen er aangepaste begeleiding, dagopvang en zorg. De VZW werd in 2024 opgericht door Manon van de Wallen en Thibaut Vianen. Het centrum moet in 2028 openen. Morgen vrijdag wordt een bijzonder warme zomerdag met een afwisseling van zon en enkele wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 37 graden. Zaterdag blijft het erg warm met maxima rond 36 graden. Er is meer bewolking en later op de dag kunnen plaatselijk een onweer of enkele stevige buien ontstaan. Zondag koelt het duidelijk af. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op enkele buien. De temperatuur haalt nog ongeveer 28 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edegem Zomert 2026. Het gezelligste zomerweekend van het jaar keert terug op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Telkens met gratis inkom. Twee dagen zon, sfeer, muziek en veel gezelligheid op het gemeenteplein van Edegem. Vrijdag starten we om 17 uur 's avonds en op zaterdag om 15 uur in de namiddag. Kom langs voor een afterwork, een ontspannen avond met vrienden of een fijne uitstap met het hele gezin. Met tijdloze muziek, live bands en kinderacts. De line-up en info vind je op www.edegemzomert.be. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: 85 jaar Rode Kruis Boeghout Vremde. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis Boeghout Vremde 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vremde en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvremde/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Edegem start op 29 juni met werken in de Kontigstraat. Een 20-tal betonplaten wordt verstevigd. Bewoners klaagden over lawaai en krillingen door het verkeer. De werken beginnen aan de Bonnieverlei en gaan richting Gemeendeplein. De straat is tussen de Bonnieverlei en de Monseigneur Carduinlaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. Auto's en bussen volgen een omleiding via de Bonnieverlei en de Hovenstaat. De werken duren ongeveer een week. Het weer kan de planning beïnvloeden. Bestuurders moeten de tijdelijke verkeersborden strikt volgen. Het Food Truck Festival in Lint gaat dit weekend niet door. De organisatie annuleert het evenement door de voorspelde hitte. Volgens Uit in Lint en het lokale bestuur is de beslissing genomen voor de veiligheid van bezoekers, medewerkers en standhouders. Door de hoge temperaturen zou het festival niet comfortabel en veilig kunnen verlopen. Het evenement wordt mogelijk later ingehaald. De organisatoren zoeken naar een nieuwe datum. Wanneer die bekend is, volgt meer informatie via de gemeentelijke kanalen en de website. Morgen vrijdag wordt een bijzonder warme zomerdag met een afwisseling van zon en enkele wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 37 graden. Zaterdag blijft het erg warm met maxima rond 36 graden. Er is meer bewolking en later op de dag kunnen plaatselijk een onweer of enkele stevige buien ontstaan. Zondag koelt het duidelijk af. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op enkele buien. De temperatuur haalt nog ongeveer 28 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaststraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30, toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.
3: Ik ben

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de feestelijke basiliekviering te Edegem op zondag 28 juni. Op de hoogdag van Petrus en Paulus gedenken wij elk jaar dat onze kerk einde 2008 vanuit Rome de eretitel Basiliek Minor kreeg. Het Basilica-koor onder leiding van Lucas van Vlierbergen zal deze viering opluisteren met werken van oude en hedendaagse componisten, begeleid op orgel. Iedereen is hartelijk uitgenodigd om mee te vieren. Vanaf 10 uur 's ochtends is er muziek in de basiliek en de Eucharistieviering start om 10:15. De basiliek van Edegem ligt aan de Hovenstraat. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Duffel wil de woning in de Kiliaanstraat 57 afbreken. Zo komt er ruimte voor de uitbreiding van het Louis-Celsplein en de latere heraanleg van de Kiliaanstraat. De gemeenteraad keurde het dossier op maandag 22 juni goed. De werken kosten naar schatting 104.117,66 euro, inclusief BTW. Ook de aangrenzende muren worden afgewerkt. Volgens schepen Luc van Houtven gebeurt de afbraak veilig en met respect voor de buurt. De gemeente wil van de omgeving een aangenamere, veiligere en mooiere plek maken. Een fietser is woensdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Groeningenlei in Kontich. Het ongeval gebeurde rond 13:30 ter hoogte van het Kontichhof. De hulpdiensten brachten de fietser in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een verkeersdeskundige onderzoekt de zaak. De weg werd in beide richtingen afgesloten. De politie leidde het verkeer om. Slachtofferhulp ving getuigen op. Rond 17 uur werd de Groeningenlei opnieuw vrijgegeven. Morgen vrijdag wordt een bijzonder warme zomerdag met een afwisseling van zon en enkele wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 37 graden. Zaterdag blijft het erg warm met maxima rond 36 graden. Er is meer bewolking en later op de dag kunnen plaatselijk een onweer of enkele stevige buien ontstaan. Zondag koelt het duidelijk af. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op enkele buien. De temperatuur haalt nog ongeveer 28 graden.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19:30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand. Ik ben

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Side Lanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Scholen in Willebroek, Bornem, Puur Sint-Amans en Boom krijgen samen 2052 zonnepanelen. Go Scholengroep Rivierenland investeert bijna €740.000. De panelen moeten jaarlijks ruim €310.000 besparen op de energiefactuur. Ook elders plaatst het Go zonnepanelen. In 10 maanden tijd kwamen er meer dan 40.000 panelen op 400 scholen in Vlaanderen en Brussel. Dat gebeurde met Europese steun. Binnenkort leveren de zonnepanelen ongeveer een derde van alle stroom die de Go-scholen samen verbruiken. De sponsorloop van de drie Lintse basisscholen bracht bijna €8.000 op voor VZW Petit Pierrot. De leerlingen van De Lintwijzer, De Wilg en Mater Christi liepen op 3 juni samen ruim €7.000 bijeen. Het lokaal bestuur deed daar nog €600 bovenop. Petit Pierrot wil in Ukkel een centrum openen voor kinderen met een ernstige, meervoudige beperking. Zij krijgen er aangepaste begeleiding, dagopvang en zorg. De VZW werd in 2024 opgericht door Manon van de Wallen en Thibaut Viane. Het centrum moet in 2028 openen. Morgen vrijdag wordt een bijzonder warme zomerdag met een afwisseling van zon en enkele wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 37 graden. Zaterdag blijft het erg warm met maxima rond 36 graden. Er is meer bewolking en later op de dag kunnen plaatselijk een onweer of enkele stevige buien ontstaan. Zondag koelt het duidelijk af. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op enkele buien. De temperatuur haalt nog ongeveer 28 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Ik tel

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gemeente Hovenfeest ter gelegenheid van de Vlaamse gemeenschap. Op vrijdag 10 juli om 22 uur 's avonds in de tuin van het gemeentehuis. De film Radioman. Een bijzondere filmervaring onder de sterren. Met gratis toegang. Drank- en eetstandjes zijn wel betalend. Op zaterdag 11 juli van 16 uur in de namiddag tot 24 uur 's nachts in de tuin van het gemeentehuis, gelegen Geelandlaan nummer 1 te Hoven, met optredens van de Scaletta Kids, Bruur, DJ Handjes in de Lucht, Stef en de Kapelletjes en DJ Riesum. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Edegem start op 29 juni met werken in de Kontigstraat. Een 20-tal betonplaten wordt verstevigd. Bewoners klaagden over lawaai en krillingen door het verkeer. De werken beginnen aan de Bonnieverlei en gaan richting Gemeendeplein. De straat is tussen de Bonnieverlei en de Monseigneur Carduinlaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers

0: Volgens Uit in Lint en het lokale bestuur is de beslissing genomen voor de veiligheid van bezoekers, medewerkers en standhouders. Door de hoge temperaturen zou het festival niet comfortabel en veilig kunnen verlopen. Het evenement wordt mogelijk later ingehaald. De organisatoren zoeken naar een nieuwe datum. Wanneer die bekend is, volgt meer informatie via de gemeentelijke kanalen en de website. Morgen vrijdag wordt een bijzonder warme zomerdag met een afwisseling van zon en enkele wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 37 graden. Zaterdag blijft het erg warm met maxima rond 36 graden. Er is meer bewolking en later op de dag kunnen plaatselijk een onweer of enkele stevige buien ontstaan. Zondag koelt het duidelijk af. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op enkele buien. De temperatuur haalt nog ongeveer 28 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is het Ubuntu Festival 2026. Dat op 3 en 4 juli in het Park van Boom aan de Parkstraat nummer 38. Een gratis familiefestival in het Park van Boom op 3 en 4 juli. Vrijdagavond after work party vanaf 17 uur. Zaterdag is er familiedag met animatie vanaf 13 uur. Meer info www.ubuntufestival.be. Ubuntu, gratis familiefestival in Park van Boom op 3 en 4 juli met live muziek en DJ's, after work, streetfood, animatie en een wereldmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 27 juni organiseert Darts Club Gildenhuis uit Duffel haar eerste single darts toernooi. Met aparte reeksen voor dames en heren. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven via dcgildenhuis@hotmail.com. We werken via Money In is Money Out. Er is digitale telling voorzien. Locatie: het Gildenhuis aan de Stationsstraat nummer 1 te Duffel. Er zijn 13 blokken, 80 heren en 24 dames mogelijk om mee te doen. Deuren gaan open om 10 uur 's ochtends, aanmelden tot 11:30. En die zaterdag 27 juni start het toernooi om 12 uur op de middag. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Duffel wil de woning in de Kiliaanstraat 57 afbreken. Zo komt er ruimte voor de uitbreiding van het Louis-Celsplein en de latere heraanleg van de Kiliaanstraat. De gemeenteraad keurde het dossier op maandag 22 juni goed. De werken kosten naar schatting 104.117,66 euro, inclusief BTW. Ook de aangrenzende muren worden afgewerkt. Volgens schepen Luc van Houtven gebeurt de afbraak veilig en met respect voor de buurt. De gemeente wil van de omgeving een aangenamere, veiligere en mooiere plek maken. Een fietser is woensdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Groeningenlei in Kontich. Het ongeval gebeurde rond 13:30 ter hoogte van het Kontichhof. De hulpdiensten brachten de fietser in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een verkeersdeskundige onderzoekt de zaak. De weg werd in beide richtingen afgesloten. De politie leidde het verkeer om. Slachtofferhulp ving getuigen op. Rond 17 uur werd de Groeningenlei opnieuw vrijgegeven. Morgen vrijdag wordt een bijzonder warme zomerdag met een afwisseling van zon en enkele wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 37 graden. Zaterdag blijft het erg warm met maxima rond 36 graden. Er is meer bewolking en later op de dag kunnen plaatselijk een onweer of enkele stevige buien ontstaan. Zondag koelt het duidelijk af. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op enkele buien. De temperatuur haalt nog ongeveer 28 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 28 juni strijkt Ottertrotter neer in het Tivoli Park aan de Tivolilaan te Mechelen. Het gezelligste festival van Mechelen. Gratis, kleurrijk en boordevol sfeer. Deel je gerecht tijdens de picknick van 12 uur tot 14 uur. Ontdek de infomarkt en workshops van 13 tot 18 uur. Doe mee met de dansinitiaties en geniet van de optredens van 13 tot 22 uur 's avonds. Het hele programma vind je op www.ottertrotter.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw

0: €100.000. Euro. De panelen moeten jaarlijks ruim €310.000 euro besparen op de energiefactuur. Ook elders plaatst het GO zonnepanelen. In 10 maanden tijd kwamen er meer dan 40.000 panelen op 400 scholen in Vlaanderen en Brussel. Dat gebeurde met Europese steun. Binnenkort leveren de zonnepanelen ongeveer een derde van alle stroom die de GO-scholen samen verbruiken. De sponsorloop van de 3 Lintse basisscholen bracht bijna €8.000 op voor VZW Petit Pierrot. De leerlingen van De Lintwijzer, De Wilg en Mater Christi liepen op 3 juni samen ruim €7.000 bijeen. Het lokaal bestuur deed daar nog €600 bovenop. Petit Pierrot wil in Ukkel een centrum openen voor kinderen met een ernstige, meervoudige beperking. Zij krijgen er aangepaste begeleiding, dagopvang en zorg. De VZW werd in 2024 opgericht door Manon van de Wallen en Thibaut Vianen. Het centrum moet in 2028 openen. Morgen vrijdag wordt een bijzonder warme zomerdag, met een afwisseling van zon en enkele wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 37 graden. Zaterdag blijft het erg warm met maxima rond 36 graden. Er is meer bewolking en later op de dag kunnen plaatselijk een onweer of enkele stevige buien ontstaan. Zondag koelt het duidelijk af. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op enkele buien. De temperatuur haalt nog ongeveer 28 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op Radio Zuidland.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wilrijk trapt de zomer af met een groot openluchtconcert van De Mens op zaterdag 27 juni. Eerder op de dag bouwen Zanemie en de Bende een kinderfeestje op de Bist. De toegang is volledig gratis. Het tijdschema gaat als volgt. Van 14 tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 16 uur start Zanemie en de Bende. En om 20 uur 's avonds is er de start van het concert van De Mens. Wilrijk Feest vindt plaats in het kader van Vlaanderenfeest. De 11 juli vieringen van de Vlaamse gemeenschap. Plaats van gebeuren, de Bist te Wilrijk en de toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Edegem start op 29 juni met werken in de Kontigstraat. Een 20-tal betonplaten wordt verstevigd. Bewoners klaagden over lawaai en krillingen...

0: bestuurders moeten de tijdelijke verkeersborden strikt volgen. Het Food Truck Festival in Lint gaat dit weekend niet door. De organisatie annuleert het evenement door de voorspelde hitte. Volgens Uit in Lint en het lokale bestuur is de beslissing genomen voor de veiligheid van bezoekers, medewerkers en standhouders. Door de hoge temperaturen zou het festival niet comfortabel en veilig kunnen verlopen. Het evenement wordt mogelijk later ingehaald. De organisatoren zoeken naar een nieuwe datum. Wanneer die bekend is, volgt meer informatie via de gemeentelijke kanalen en de website. Morgen vrijdag wordt een bijzonder warme zomerdag met een afwisseling van zon en enkele wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 37 graden. Zaterdag blijft het erg warm met maxima rond 36 graden. Er is meer bewolking en later op de dag kunnen plaatselijk een onweer of enkele stevige buien ontstaan. Zondag koelt het duidelijk af. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op enkele buien. De temperatuur haalt nog ongeveer 28 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Maandag 29 juni om 20 uur 's avonds is er de cd-voorstelling van Sharing the Blues. Een evenement van VZW De Vrienden van het Groot Verzet. Belgicana op zijn best. Deze topartiesten worden beschouwd als een van de sterkere livebands in België. Met hun heerlijke mix van veel hoesting, gevoeligheid en humor. En bovenal hun aanstekelijke echtheid. Maandag 29 juni komen ze hun tweede cd-voorstelling op het podium van het Groot Verzet, IJzerenwegstraat 55 te Lint. Voor kaarten kan je mailen met het aantal plaatsen en het woord blues naar concerten@hetgrootverzet.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Duffel wil de woning in de Kiliaanstraat 57 afbreken. Zo komt er ruimte voor de uitbreiding van het Louis-Celsplein en de latere heraanleg van de Kiliaanstraat. De gemeenteraad keurde het dossier op maandag 22 juni goed. De werken kosten naar schatting 104.117,66 euro, inclusief BTW. Ook de aangrenzende muren worden afgewerkt. Volgens schepen Luc van Houtven gebeurt de afbraak veilig en met respect voor de buurt. De gemeente wil van de omgeving een aangenamere, veiligere en mooiere plek maken. Een fietser is woensdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Groeningelei in Kontich. Het ongeval gebeurde rond 13:30 ter hoogte van het Kontichhof. De hulpdiensten brachten de fietser in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een verkeersdeskundige onderzoekt de zaak. De weg werd in beide richtingen afgesloten. De politie leidde het verkeer om. Slachtofferhulp ving getuigen op. Rond 17 uur werd de Groeningelei opnieuw vrijgegeven. Morgen vrijdag wordt een bijzonder warme zomerdag met een afwisseling van zon en enkele wolken. De temperatuur stijgt tot ongeveer 37 graden. Zaterdag blijft het erg warm met maxima rond 36 graden. Er is meer bewolking en later op de dag kunnen plaatselijk een onweer of enkele stevige buien ontstaan. Zondag koelt het duidelijk af. Dan wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op enkele buien. De temperatuur haalt nog ongeveer 28 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wielerliefhebbers, opgelet. Er is de 62e Sint Martinusprijs. Kontig op 2, 3, 4 en 5 juli. Een vierdaagse voor juniores en UCI Interclubwedstrijd. Donderdag 2 juli, ploegentijdrit van 15,7 kilometer. Vertrek de Kerkstraat, de Duffel te 19 uur. Aankomst Spoorweglaan, de Duffel. Vrijdag 3 juli, rit in lijn van 122,4 kilometer met vertrek en aankomst aan Hos Parochiehuis, Clemenceaustraat, Sint-Katelijne-Waver met start om 14.30 uur. Zaterdag 4 juli, individuele tijdrit van 10,7 kilometer. Vertrek Wildemansstraat, Waarloos om 9.30 uur. Aankomst in de Kruisganslei. Er is ook een rit in lijn van 120,4 kilometer met vertrek in de Heidevelde-Kuns om 16 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg te Kontig rond 19 uur. Op zondag 5 juli zijn er G-sportwedstrijden met begin te 9.30 uur. Er is een rit in lijn van 119 kilometer met vertrek aan de Spoorweglaan te Duffel om 11.30 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg rond 14.15 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 28 juni wordt het Astridplein te Reet de place to be voor een heerlijke namiddag en avond vol muziek. Geniet van een gevarieerde line-up met voor elk wat wils. Om 16:30 is er De Dorp. Om 18:30 Rosti und die Braatkartoffelen. Om 20:00 s'avonds Viertakt deel 1. En om 21:00 Viertakt deel 2. Om 21:45 sluit DJ Stijn La Vida af. Breng familie, vrienden en je beste dance move mee en maak er samen met ons een onvergetelijke zondag van. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Tijdloze hits en Actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
0: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.